nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

Afternoon. Gil FM, snel een blik werpen op de weerkaarten voor Geel in de Zuiderkempen deze ochtend. Veel bewolking, kan er nog wel wat een buitje vallen. In de namiddag krijgen we wel heel wat buien te verwerken. Ook intense buien, temperatuur maximaal 16 graden Celsius.

nieuws uit Geel en de Zijderkempen. Dat raadpleeg natuurlijk op onze website gelfm.be. Want de inwoners van Mol die kunnen meedenken over een toekomstig mobiliteitsplan Mol op Koers. Lees allemaal op onze website gelfm.be.

of fun? Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Peenders.
1: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt en wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
0: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
2: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En dan nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joachim Seys scoorde de tweede.
3: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Nu was de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onder de helft maken.
0: Want dan speelt club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AH Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
1: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
2: Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood

0: geel.be. In samenwerking met Geel FM.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen. Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk.

0: Morgen FM, er valt heel wat te beleven op cultureel gebied in onze stad. Let nu heel goed op. 1 minuut voor cultuur.
1: 60 jaar op de planken en nog lang niet uitgezongen. De grand dame van het Vlaamse chanson, Lilian St-Pierre, nodigt u uit voor een unieke reis door de tijd. Dit op dinsdag 19 mei om 2 uur in de namiddag in het cultuurcentrum De Werft. In haar gloednieuwe voorstelling Magical History Tour brengt Lilian een eerbetoon aan de iconen die haar hebben gevormd. Van de onvergetelijke hits van de Beatles en Elvis Presley tot de tijdloze klasse van de Rolling Stones en vele anderen. Het wordt meer dan een concert alleen. Aan de hand van persoonlijke, nooit eerder vertelde anekdotes en historische hoogtepunten neemt Lilian u mee op een nostalgische trip langs de wereldsterren die haar inspireerden en passioneerden. Een intieme inkijk in een rijk muzikaal leven. Beleef deze magische namiddag op dinsdag 19 mei om 2 uur in de namiddag in de Schouwburg van Cultuurcentrum De Werft. Een afspraak met de geschiedenis die u niet mag missen. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: this anymore.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Maatjes, de lekkere haringhap.
6: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
3: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.nl.
6: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docks, Volvo Rutte en Bank van Breda.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
1: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
1: Sinds 2024 staat al een regeling door de aandeelhouderskoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar wel een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
0: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
2: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
3: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar score overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is het.
0: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

Goedemorgen, dit is GLFM met Wim nog bij je tot 12. Berg en Dal uit Meerhout haalt 4 nieuwe spelers binnen voor volgend seizoen. Heb ik het over voetbal in de amateurklasse. Meer over dit nieuws uit GLFM.be.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
4: Dat meen je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Zin in een gezellig weekend vol sfeer en muziek? Kom dan naar Ginderbroek Kermis. Op het pleintje van Ginderbroek in Mol. Op de laatste vrijdag van mei start het feest met een gezellige avondmarkt. Op zaterdag en zondag geniet je van topoptredens van onder meer Jean et les Flamands en de Scadillacs. Op zaterdag

GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen, digitaal via glfm.be of de radioplaire app. Snel een blik werpen op de weerkaarten voor onze regio. Deze ochtend veel bewolking, valt er nog wel wat tijdelijke regen. Later op de dag krijgen we meer en meer bewolking te zien en wordt de buien ook intenser. Temperatuur maximaal 16 graden Celsius.

Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be. Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood

geel.be. In samenwerking met Geel FM. Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand. Geel FM.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
1: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
0: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
2: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
0: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
3: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6 op 6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
0: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

Nieuws uit Geer in de Zijderkempen, dat lees je natuurlijk op onze website geerfm.be, want in Geel werpt de aanpak van de invasieve reuzenberenklauw aan de hondenloopzone bij de bibliotheek zijn vruchten af. Dat lees je allemaal op onze website geerfm.be.

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
2: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
3: Slim vooruit met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage La Vrijse in Geel.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit, met Garage La Vrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Pst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
6: Oh la la, c'est Trebelsch.
7: Maatjes, de lekkere haringhap.
8: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
9: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
8: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
10: Geel FM.

0: Op donderdag 21 mei brengt actrice Jessa Wildemeers met de Madonna van het Moeras een meeslepende theatersolo over haar eigen zoektocht. Een spiegelpaleis waarin heden en verleden voortdurend in dialoog gaan. Een verhaal over een duister incident dat eindelijk het licht moet zien. Focus Knak prees haar verteltalent. Je hangt aan haar lippen. Ondersteund door de indringende composities van Roeland Luiten wordt dit een theaterervaring die je niet snel zal loslaten. Beleef het zelf donderdag 21 mei om 7:15 s'avonds in het Cultuurcentrum De Werft in Geel. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvang je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
5: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, op een maand zeker.
5: Nee, binnen de week.
6: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
5: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
7: Zin in een gezellig weekend vol sfeer en muziek? Kom dan naar Ginderbroek Kermis. Op het pleintje van Ginderbroek

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: In Geel heeft de aanpak van de reuzenberenklauw bij de hondenloopzone aan de bibliotheek succes. Waar de plant vroeger veel voorkwam, zijn er nu nog maar enkele planten te vinden. Stad Geel bestrijdt de reuzenberenklauw al jaren, omdat het sap in combinatie met zonlicht gevaarlijk kan zijn voor huid van mensen en dieren. De stadsdiensten blijven de komende maanden controleren en planten verwijderen voor de veiligheid in de buurt. In Balen was er zaterdagavond brand in een leegstaande woning aan Gerheide, vlakbij een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak met een grote rookpluim tot buiten Balen. De brandweer had alles na ongeveer 1 uur onder controle. De nutsvoorzieningen waren al lang afgesloten, waardoor kwaad opzet niet wordt uitgesloten. Niemand raakte gewond. In Mol stelt Stad Mol haar nieuwe mobiliteitsplan voor, met als naam Mol op koers. Inwoners kunnen online hun mening geven over het verkeer in de gemeente. De voorstellen gaan over veiligere fietsverbindingen, rustigere woonstraten en een vlot bereikbaar centrum. De inspraak loopt tot 1 juni. Pas na de bevraging worden definitieve beslissingen genomen. Berg en Dalmeerhout heeft 4 nieuwe spelers voorgesteld voor volgend seizoen. Het gaat om verdediger Bram van Hekelom, middenvelder Keo Eijkmans, flankaanvaller Faisal El Attabi en rechterflankspeler Justin van der Meulen. Van Hekelom komt van Schoonbeek Beverst, Eijkmans van Herk de Stad. El Attabi speelde eerder bij KSK Heist, Dessel Sport en Wezel Sport. Van der Meulen volgt de nieuwe coach van Wezel naar Meerhout. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.
5: Hear the clock ticking on the wall. Lose

Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Stas

0: avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
3: Maatjes, de lekkere haringhap.
4: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
5: Een top-event georganiseerd door Rotary Mall dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
4: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.
6: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
7: Da Barone, il vero gusto d'Italia.
2: Geel FM.

0: Oh.
1: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

Goedemorgen, dit is Geel FM. Afgelopen vrijdag brachten het OPZ Geel en het stadsbestuur van Geel hulde aan de pleeg- en zorg- en opvanggezinnen uit Geel en de buurgemeente. En dit op de naamdag van de heilige Dinkna. Meer over dit nieuws, Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood.

0: geel.be. In samenwerking met Geel FM.
1: Zin in een gezellig weekend vol sfeer en muziek? Kom dan naar Ginderbroek Kermis. Op het pleintje van Ginderbroek in Mol. Op de laatste vrijdag van mei start het feest met een gezellige avondmarkt.

0: belgisch.be.
1: Oeh la la, c'est très belge.
0: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroegd.
4: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Geel FM.

0: fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel, waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: In Geel heeft de aanpak van de reuzenberenklauw bij de hondenloopzone aan de bibliotheek succes. Waar de plant vroeger veel voorkwam, zijn er nu nog maar enkele planten te vinden. Stad Geel bestrijdt de reuzenberenklauw al jaren, omdat het sap in combinatie met zonlicht gevaarlijk kan zijn voor huid van mensen en dieren. De stadsdiensten blijven de komende maanden controleren en planten verwijderen voor de veiligheid in de buurt. In Balen was er zaterdagavond brand in een leegstaande woning aan Gerheide, vlakbij een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak met een grote rookpluim tot buiten Balen. De brandweer had alles na ongeveer 1 uur onder controle. De nutsvoorzieningen waren al lang afgesloten, waardoor kwaad opzet niet wordt uitgesloten. Niemand raakte gewond. In Mol stelt Stad Mol haar nieuwe mobiliteitsplan voor, met als naam Mol op koers. Inwoners kunnen online hun mening geven over het verkeer in de gemeente. De voorstellen gaan over veiligere fietsverbindingen, rustigere woonstraten en een vlot bereikbaar centrum. De inspraak loopt tot 1 juni. Pas na de bevraging worden definitieve beslissingen genomen. Berg en Dal Meerhout heeft 4 nieuwe spelers voorgesteld voor volgend seizoen. Het gaat om verdediger Bram van Hekelom, middenvelder Keo Eijkmans, flankaanvaller Faisal El Attabi en rechterflankspeler Justin van der Meulen. Van Hekelom komt van Schoonbeek Beverst, Eijkmans van Herk de Stad. El Attabi speelde eerder bij KSK Heist, Desselsport en Wezelsport. Van der Meulen volgt de nieuwe coach van Wezel naar Meerhout. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: even een pauze.
1: Geen FM, dit wil ik je nog meegeven, want Beanie Man wordt de headliner voor Regé Geel nadat Supercat zijn Europese tournee heeft geannuleerd. Lees allemaal op onze website gfm.be.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar gelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

0: Geen FM, wil je wat cultuur opsnijven? Luister nu zeer aandachtig. 1 minuut voor cultuur.
1: 60 jaar op de planken en nog lang niet uitgezongen. De grand dame van het Vlaamse chanson, Lilian Saint-Pierre, nodigt u uit voor een unieke reis door de tijd. Dit op dinsdag 19 mei om 2 uur in de namiddag in het cultuurcentrum De Werft. In haar gloednieuwe voorstelling Magical History Tour brengt Lilian een eerbetoon aan de iconen die haar hebben gevormd. Van de onvergetelijke hits van de Beatles en Elvis Presley tot de tijdloze klasse van de Rolling Stones en vele anderen. Het wordt meer dan een concert alleen. Aan de hand van persoonlijke, nooit eerder vertelde anekdotes en historische hoogtepunten neemt Lilian u mee op een nostalgische trip langs de wereldsterren die haar inspireerden en passioneerden. Een intieme inkijk in een rijk muzikaal leven. Beleef deze magische namiddag op dinsdag 19 mei om 2 uur in de namiddag in de Schouwburg van Cultuurcentrum De Werft. Een afspraak met de geschiedenis die u niet mag missen. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Maatjes, de lekkere haringhap.
3: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
4: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
3: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen. Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
5: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
1: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en

0: de proeverij.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
3: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
4: Gele FM.

Straks om 12 bij Gele FM, een overzicht van de actualiteit. Het Vlaanderen, België en wereld, verzocht door het persagentschap Belga. This ain't no disco. It ain't no country club either.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Het cruiseschip waar het dodelijke Hanta-virus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
1: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog setjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
0: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
0: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport, op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvang je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en GLFM.
2: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
6: Oh la la, c'est Trebelge.
7: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
8: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
9: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere asdagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
10: Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood

0: Op vrijdag 22 mei is het een muzikale avond in het cultuurcentrum Werf met Space Quartet. Wat gebeurt er als er de eeuwenoude klanken van de sitar botsen met de rauwe energie van de Belgische rockgeschiedenis? Je ontdekt het op vrijdag 22 mei in cultuurcentrum De Werft. Sitar-virtuoos Nicolas Mortelmans stelt zijn gloednieuwe album Space voor. En dat doet hij niet alleen. Hij brengt een improvisatiecollectief mee van absoluut wereldniveau. Met Tim van Hamel op gitaar, Stef Camille Karlens op bas en drums Teun Verbrugge neemt het Space Quartetje mee op een spirituele reis. En een unieke ontmoeting op het podium waar jazz, funk en spirituele rock samensmelten tot één kosmische trip. Geen vastgelegde paden, geen grenzen. Alleen eerlijke, spontane muziek die je laat zweven. Een must voor fans van experimentele klanken en meesterlijk vakmanschap. Noteer in jullie agenda vrijdag 22 mei om 19:15 voor Space Quartet in het cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Maatjes, de lekkere haringhap.
2: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
3: Een top-event georganiseerd door Rotary Mall dat doorgaat in het Kristallijn in Mall. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymall-maatjes.be.
2: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Der Dalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
1: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
0: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hanta-virus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
2: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog setjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
0: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: www.louis.be in samenwerking met Louis.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar

0: jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, quanta costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: GLFM.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: Op donderdag 21 mei brengt actrice Jessa Wildemeers met de Madonna van het Moeras een meeslepende theatersolo over haar eigen zoektocht. Een spiegelpaleis waarin heden en verleden voortdurend in dialoog gaan. Een verhaal over een duister incident dat eindelijk het licht moet zien. Focus Knak prees haar verteltalent. Je hangt aan haar lippen. Ondersteund door de indringende composities van Roeland Luiten wordt dit een theaterervaring die je niet snel zal loslaten. Beleef het zelf donderdag 21 mei om 7:15 s'avonds in het Cultuurcentrum De Werft in Geel. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Centre Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Centre Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot. Geen probleem. Bij Trebelsch in Shoppingpark Ole staat

0: c'est très belge.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia. Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel.

0: dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
3: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonne-installaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bosch werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekken uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beersen derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood.

0: geel.be. In samenwerking met Geel FM.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Maatjes, de lekkere haringhap.
6: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
4: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
6: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
0: Geel FM.

0: cultuur.
1: Op vrijdag 22 mei is het een muzikale avond in het cultuurcentrum Werf met Space Quartet. Wat gebeurt er als er de eeuwenoude klanken van de sitar botsen met de rauwe energie van de Belgische rockgeschiedenis? Je ontdekt het op vrijdag 22 mei in cultuurcentrum De Werft. Sitar-virtuoos Nicolas Mortelmans stelt zijn gloednieuwe album Space voor. En dat doet hij niet alleen. Hij brengt een improvisatiecollectief mee van absoluut wereldniveau. Met Tim van Hamel op gitaar, Stef-Camille Carlens op bas en drums Teun Verbrugge neemt het Space Quartetje mee op een spirituele reis. En een unieke ontmoeting op het podium waar jazz, funk en spirituele rock samensmelten tot één kosmische trip. Geen vastgelegde paden, geen grenzen. Alleen eerlijke, spontane muziek die je laat zweven. Een must voor fans van experimentele klanken en meesterlijk vakmanschap. Noteer in jullie agenda vrijdag 22 mei om 19:15 voor Space Quartet in het cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
4: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
5: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Pafuto in Balen. Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Pafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Pafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Pafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.pafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Pafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Pafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Pafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
7: Zin in een gezellig weekend vol sfeer en muziek? Kom dan naar Ginderbroek Kermis op het pleintje van Ginderbroek in

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Babu-restaurant en de hippe lounge.

0: Kaan aan de Antwerpse weg 69 in Geel, waar plezier begint. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonne-installaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bosch werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekken uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beerse derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar

0: www.deproeverij.be.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Maatjes, de lekkere haringhap.
2: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
3: Een top-event georganiseerd door Rotary Mall dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
2: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Dox, Volvo Rutte en Bank van Breda.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
4: Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood.

0: www.geel.be in samenwerking met Geel FM.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
0: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar geelfm.be voor meer info.
0: Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd.
2: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
3: Da Barone, il vero gusto d'Italia.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld. Psst,
2: hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
6: Oh la la, c'est très belge.
1: Geel FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonneinstallaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bosch werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekken uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beerse derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Geelse Centrumhandelaars ontvang je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
0: Met dank aan Superjump en Geel FM.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat is opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
8: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
9: Geel FM.

0: 1 minuut voor cultuur.
1: 60 jaar op de planken en nog lang niet uitgezongen. De grand dame van het Vlaamse chanson, Lilian St-Pierre, nodigt u uit voor een unieke reis door de tijd. Dit op dinsdag 19 mei om 2:00 in de namiddag in het cultuurcentrum De Werft. In haar gloednieuwe voorstelling Magical History Tour brengt Lilian een eerbetoon aan de iconen die haar hebben gevormd. Van de onvergetelijke hits van de Beatles en Elvis Presley tot de tijdloze klasse van de Rolling Stones en vele anderen. Het wordt meer dan een concert alleen. Aan de hand van persoonlijke, nooit eerder vertelde anekdotes en historische hoogtepunten neemt Lilian u mee op een nostalgische trip langs de wereldsterren die haar inspireerden en passioneerden. Een intieme inkijk in een rijk muzikaal leven. Beleef deze magische namiddag op dinsdag 19 mei om 2:00 in de namiddag in de Schouwburg van Cultuurcentrum De Werft. Een afspraak met de geschiedenis die u niet mag missen. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Louis.be. In samenwerking met Louis.
1: Maatjes, de lekkere haringhap. Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
2: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
1: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
3: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar

0: Proeverij.be. Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
2: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
1: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
0: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: c'est très Belge.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel. La Vrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. La Vrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij La Vrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse in Geel.
3: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
4: Ja, op een maand zeker.
3: Nee, binnen de week.
4: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
3: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: En wie zijn dat?
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
5: Kijk snel op imosp.be.
2: Bij Garage La Vrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage La Vrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

Op donderdag 21 mei brengt actrice Jessa Wildemeers met de Madonna van het Moeras een meeslepende theatersolo over haar eigen zoektocht. Een spiegelpaleis waarin heden en verleden voortdurend in dialoog gaan. Een verhaal over een duister incident dat eindelijk het licht moet zien. Focus Knak prees haar verteltalent. Je hangt aan haar lippen. Ondersteund door de indringende composities van Roeland Luiten wordt dit een theaterervaring die je niet snel zal loslaten. Beleef het zelf donderdag 21 mei om 7:15 in het Cultuurcentrum De Werft in Geel. Tickets verkrijgbaar via www.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
3: Zin in een gezellig weekend vol sfeer en muziek? Kom dan naar Ginderbroek Kermis. Op het pleintje van Ginderbroek

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu nog allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Buquet.
1: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
0: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
2: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
0: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de Straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
2: Maatjes, de lekkere haringhap.
3: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
4: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
5: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.
0: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
6: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
7: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
6: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: cultuur.
1: Op vrijdag 22 mei is het een muzikale avond in het cultuurcentrum Werf met Space Quartet. Wat gebeurt er als er de eeuwenoude klanken van de sitar botsen met de rauwe energie van de Belgische rockgeschiedenis? Je ontdekt het op vrijdag 22 mei in cultuurcentrum De Werft. Sitar-virtuoos Nicolas Mortelmans stelt zijn gloednieuwe album Space voor. En dat doet hij niet alleen. Hij brengt een improvisatiecollectief mee van absoluut wereldniveau. Met Tim van Hamel op gitaar, Stef-Camille Karlens op bas en drums Teun Verbrugge neemt het Space Quartetje mee op een spirituele reis. En een unieke ontmoeting op het podium waar jazz, funk en spirituele rock samensmelten tot één kosmische trip. Geen vastgelegde paden, geen grenzen. Alleen eerlijke, spontane muziek die je laat zweven. Een must voor fans van experimentele klanken en meesterlijk vakmanschap. Noteer in jullie agenda vrijdag 22 mei om 19:15 voor Space Quartet in het cultuurcentrum De Werft. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar, kwant dat kost dat?
1: Niks gekost, dat heb je opgebroegd.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, die mooie SP, die vonden rap een kopers. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen of klik naar trebelsch.be.
6: Oh la la, c'est Trebelsch.
7: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
8: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
9: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
10: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
9: Geel Centrum. Dat is kleurig winkelen.
10: Met dank aan Superjump en Geel FM.
11: Foodtruck Festival Frinket komt eraan. Het laatste weekend van mei in het Stadspark van Geel. 3 dagen lang gastronomische streetfood.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonne-installaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bosch werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekke uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beerse derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Haartjes de lekkere haring op.
1: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
2: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
1: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
3: Zin in een gezellig weekend vol sfeer en muziek? Kom dan naar Ginderbroek Kermis op het pleintje van Ginderbroek.

0: teamspirit.be in samenwerking met Louis.
1: Op zoek naar actie, teamspirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
5: Bel 014 58 82 82
4: of surf naar geelfm.be voor meer info.
5: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
3: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
7: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
8: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Geel

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonne-installaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bos werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekken uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beerse derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonne-installaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bosch werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekken uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beerse derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.

0: dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Étienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
1: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
0: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
2: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
0: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat melden Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Goedenavond, GLFM.
2: Jij hoort bij ons.
3: Yeah!

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De woonlasten in Geel blijven hoog. Alleenstaanden besteden gemiddeld 63% van hun inkomen aan huur of hypotheek en energie, tweeverdieners 28%. Volgens M-Build kunnen er al betaalbaarheidsproblemen ontstaan van zodra meer dan 30% naar wonen gaat. Alleenstaanden blijven daardoor onder zware druk staan. De cijfers liggen iets lager dan vorig jaar. Zaterdagavond was er brand in een leegstaande woning aan Gerheide in Balen, vlak naast een tankstation. Het vuur ontstond op de bovenverdieping en sloeg snel over naar het dak. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle, maar moest lang nablussen. Niemand raakte gewond. Omdat de nutsvoorzieningen afgesloten waren, vermoedt men mogelijk kwaad opzet of aanwezigheid van krakers of kinderen. Campina Energie groeit verder als een van de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen, met intussen meer dan 2600 vennoten en een investering van bijna 14 miljoen euro. Het voorbije jaar werd afgesloten met ruim 400.000 euro winst en vennootgebruikers mogen rekenen op 3% dividend. Intussen liggen er meer dan 110 zonne-installaties, onder andere na de overname van Zonnewind. In Balen, Dessel, Mol en Reti hebben 16 deelnemers hun rookstopprogramma met succes afgerond. Na 8 groepsessies ontvingen ze een diploma voor hun inzet om te stoppen met roken of vapen. De groepsfeer en begeleiding van coach Els Bosch werden extra gewaardeerd. De gemeente plannen hun volgende rookstopprogramma in de campagne Generatie Rookvrij in 2027. Daan Willemsen uit Olen heeft het provinciaal kampioenschap wielrennen bij de junioren gewonnen in Sint-Katelijne-Waver. Hij reed in de slotfase weg uit een kopgroep van 5 en hield vol tot aan de finish. Wodan Vlekken uit Turnhout werd tweede, Alexander van Dijk uit Beerse derde. De junioren reden aan meer dan 45 km per uur gemiddeld. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

denk dan wat ik al dacht. Zo gaat alles keurig, net zoals ik had verwacht. Alles veilig en bekend, nooit is er meer iets onverwachts. Alles past, niets is te groot. Ik hoef niet eens te overleven, want ik ben al dood.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
1: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
0: Vannacht droog en vrij helder, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

Doe bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.